Už možná a nahrá na nomenu nesoňo vysáz TV. Andan rádi a hva. Hej, kone. Má bon sopé a ní tot na jen vys junior má jiné milet. Má jiné to si mô, Denzel, TJ, má Izaí, má Angela, oben škuje mô. Má šanali a tnusam mô a tete hu inža. Mayat Marshall ya bon sopenito maino chwesim. Mayat na wino somwa hat penap fontaine bon sopenito ma Catherine man westpodo. Wene gedreitse mo hano to man de sta we roslin be go scho ho tira non sitwa. Bon sopenito ne de roslin manino danas mauna jam. Sebastien ma kodi mainen sakura. Mijn zin is dat het people maar zang ik, maar hem dan niet bon souper gieten. Maar het namens Rosalie bon souper niet om aan het tomaten te hoeven, mijn nies, mijn neveu. Tot, je veux tot. En René, je wens je minuut, je bent ben. De toto, je te hebben te manen. René, we na de oude prévente, oude in een abdomen, oude la radio, jusqu'à 7 heures. Rectro, n'en a de dingue, oua. Qu'a-t-il, alors?